kura pe om da bere ma woni iri siesie om kama kama kama o maru potu atumudie chai